0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat, is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer, vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreeks zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
7: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
6: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
8: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
9: What can the England fans look forward to now?
8: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
6: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 van Duitsland naar Utrecht voor het knooppunt Grijsoord. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De N36 van Ommen naar Almelo tussen Almelo Noord en Bieren is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is RTV 4.
12: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visiet Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En de andere kant op, dus richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, ook 10 minuten extra reistijd. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen voor Ewijk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

fame and no dose. I ain't afraid of no ghost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
3: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A35 van Almelo naar Enschede bij Hengelo-Zuid. De A50 van Arnhem naar Os, een kwartier extra tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen voor Ewijk, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: is niet op mijn weg. Dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat, betekent niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
3: RTV 4, streeknieuws.
4: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreeks zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rhenen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.
3: Verkeer!
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef en de andere kant op. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: RTV

0: jou. Je mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
4: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
3: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
5: I've just got married, I'm only 6 months in.
6: But if it goes tits up, let's just pretend.
5: Oh, Kylie, clearly.
6: You marry Kylie and Shagger and Data?
5: All of the above.
6: All right, it's a triple.
5: She's terrific.
6: All right, that's fair.
3: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven heb je 5 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knopput Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreeks zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de Terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land staat het vast op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 5 minuten oponthoud. En dan nog de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Race en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws. Yeah!

0: verse kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennismaken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws. Yeah!

0: kijken. Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door grenscontroles 5 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, dat kost je een kwartier. Dan de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein een kwartier oponthoud. Dat komt doordat het asfalt kapot is. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maaspracht, tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
7: De middag van RTV 4.
6: Fear!

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Van 25 juni tot en met 5 september organiseert Visite Hardenberg de terrassentour. Inwoners en bezoekers van de gemeente kunnen door middel van een stempelkaart kennis maken met diverse lokale horecagelegenheden en maken daarbij ook nog kans op verschillende prijzen. En vanavond om 7 uur gaat de fysieke kaartverkoop voor het optreden van Normaal in Dalfsen van start. Net als vorig jaar vindt dit plaats op de parkeerplaats van Sportpark Gerner, waar de kaarten vanuit het bakfeestwagen over de toonbank gaan. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijdt er een speciale rechtstreekse zomerbus tussen de 6 vakantieparken in Rezen en attractie Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: What you've done to me?
1: VRTV4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
0: RTV 4, onderweg.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig

0: bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in race en attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in het oosten van het land begonnen met in totaal nu zo'n 60 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Asfalt is daar in slechte toestand en de snelheidsbeperking. Er is een snelheidsbeperking ingesteld, beter gezegd. En tenslotte de N35 Almelo richting Zwolle. Voor de aansluiting met de A28 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 70 kilometer file in het oosten van het land. Nog de meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg 12 kilometer file rijden met ruim 3 kwartier oponthoud. En de A50 valt op Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. Er staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden.

0: Wethouders uit die gemeente moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files in het oosten van het land nog op de A28 Groningen Amersfoort. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk bij de IJsselbrug. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging is nog wel bijna een half uur. En de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
5: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
4: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
3: De avondshow met Jari.
7: Een hele goede avond. Het is de 6e van juli. Dit is de maandagavondshow. Welkom. Fijn dat je erbij bent.
6: RTV 4.
7: En we beginnen lekker met James Bay. Don't you

James B. en Best Fake Smile in de avond van RTV 4. Zo, van harte welkom. Het is de zesde van het jaar 2026. En dan natuurlijk in de maand juli. Het is 7:05. Je bent van harte welkom bij de maandagavond speeltuin. En in die speeltuin is iedereen uitgenodigd, hè? Jong, oud, man of vrouw, blond haar, donker haar. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet. Iedereen is welkom in mijn persoonlijke speeltuin. En jij mag gewoon lekker meedoen, hè? Jij mag lekker meespelen. Er zijn altijd ruimtes in deze show voor jouw input. Jouw berichtje is altijd welkom. Jouw verzoekje is altijd welkom. En ik lees en ik zie ook alles. En ik heb hem zometeen uiteraard weer nodig. Om 7:45 gaan we traditiegetrouw weer een favoriete liveplaat draaien. En wie weet is die favoriete liveplaat wel door jou aangevraagd. Doe dat via rtv4.nl/app. En dan komt het helemaal in orde. Heb jij qua platen onder andere Kings of Leon, Harry Styles, Adamski of Will Smith in gedachten? Dan hoeft dat niet meer, want die staan sowieso allemaal voor je klaar vanavond. En ik heb ook nieuwe muziek voor je meegenomen van onder andere The Editors. Ze komen in september met een nieuw album en ze hebben een fantastische nieuwe single uit. Die wil ik met alle liefde even draaien hier op de maandagavond van RTV 4. Laat weten wat je aan het uitspoken bent. Doe dat dus via rtv4.nl/app. Dan hoor je nu door je speakers direct. Dit is Won't Fall.

Rock Robin en The Promise You Made. Ja, dat is toch wel ook een soort promise die ik heb gemaakt. Gemaakt. Ik heb mezelf namelijk beloofd dat ik niet ga struikelen op het feit dat wij tegenwoordig RTV 4 heten. We zijn dus vorige week dinsdag op woensdagnacht zijn we overgegaan naar de nieuwe streekomroep RTV 4. We zijn helemaal nieuw. We heten geen Vechtal FM meer. We zijn officieel RTV 4. En de promise die ik dan gemaakt heb, die is dan het volgende. Ik ga niet struikelen over de naam. Het staat heel groot hier achter mij ook. Het staat op mijn persoonlijke ploffer. Dus het zou in theorie goed moeten komen. Maar ja, stel het gaat toch nog een keer mis. Laten we zeggen bij 3 keer, dan mag je even appen. En dan krijg je... dan krijg je wat van me. Ja, moet even kijken wat we dan gaan doen. Misschien dat je een plaatje krijgt of zo. Ik heb nog wel wat in de tweedehandsbak liggen. Dus dat is goed. Dan krijg je... Weet je wat? Als ik het 3 keer verkeerd zeg... En dan... Nou, vanavond, denk ik. Want na volgende week zal het wel goed moeten komen. Dan krijgt één van de luisteraars van de avondshow... krijgt een mooie tweedehands plaats van mij. Die in mijn bak staat. Die ik niet meer gebruik. Maar die misschien wel voor jou heel mooi kan zijn. Dus, en dat is echt geen B-artiest hoor. Wees maar niet bang. Dat lijkt me een goed plan. Ik heb de promise zojuist gemaakt. Net zoals Cork Robin. Hey, het is dus de avondshow. De maandag editie. De allereerste onder de noemer RTV 4. Maar waar wij nog steeds mee bezig zijn, is een doorgeefvraag. Wij krijgen dagelijks een doorgeefvraag van de vorige show. Ik krijg hem dan van de mannen van Thank God It's Friday op de vrijdagavond. En die hebben mij weer een vraag gesteld die ik moet beantwoorden. Ik heb hem hier in handen. Je kunt meekijken via twitch.tv/RTV4Radio. En ik heb hem eventjes erbij gepakt. Als jij een muziekinstrument mocht kiezen die je direct als expert kan spelen, welk instrument zou je dan kiezen? Groetjes, de mannen van Thank God It's Friday. Nou, daar heb ik wel een antwoord op, eerlijk gezegd. Ja, het zal niet best zijn als ik dat niet had, want dan ging dat hele ritme van de doorgeefvraag eruit natuurlijk. Maar ik heb altijd een ambitie gehad om gitaar te spelen. En toen ik heel jong was, toen zei ik wil heel graag accordeon spelen. Waarom? Geen idee. Beetje zoals dit. Oh, gaat net die gitaar weer spelen. Nou ja, een beetje zoals dat achtergrondbedje dus. Maar ik heb jarenlang gezegd, ik vind het heel tof om gitaar te spelen. Dus ik denk dat dat wel een antwoord is. Ja, als ik dan echt professioneel meteen een instrument zou kunnen spelen, ja, dan is dat wel een gitaar. Dat denk ik wel. Ik vind dat echt het beste antwoord. Ik heb inmiddels ook al een vraag opgeschreven voor de volgende. Dat zal in theorie Jos moeten zijn. Maar mocht hij druk zijn met werk, dan heb ik hem opgeschreven voor Erik en Astrid, die je woensdagavond weer hoort. Dat is de vraag, wat is je favoriete festivalsnack? Want we zitten toch wel midden in de festivalzomer. Dus ik dacht, misschien is het wel tof om dan eens eventjes te vragen naar de favoriete festivalsnack van degene die het antwoord gaat geven daarop. Ik ben heel erg benieuwd. Het is de maandagavondshow hier bij RTV 4. Met zometeen de nieuwe van Harry Styles. Of nou ja, degene voor zijn nieuwste aan. American Girls staat voor je klaar. En dit zijn, mannen met gitaren. Kings of Leon and You Somebody.

Een beetje Kill Your Darlings bij deze plaat. Want welke versie draai je nou? Draai je nou de versie van Adamski samen met Seal, die je zojuist hoorde? Of draai je toch die versie van George Michael?

0: Die maakte er in de 90s een mashup van. Met dus Killer, die je zojuist hoorde. En Papa Was a Rolling Stone van The Temptations uit de 60s. Een fantastische versie trouwens. Maar ja, ik heb toch even voor het origineel van Seal gekozen. Maar die van George Michael is ook rete goed hoor.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Tijdens de zomerstop worden meerdere kunstgrasvelden aangepakt. Op de Boshoek in Hardenberg komt een kunstgrasveld en een nieuw pupillen- en trainingsveld als onderdeel van het masterplan Boshoek. Ook in Baalderveld en Subico worden twee voetbalvelden en een korfbalveld gerenoveerd. De werkzaamheden die vallen wel duurder uit dan dat is begroot. En het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg is gedaald naar 43, maar wanneer de opvang sluit is nog altijd onduidelijk. De gemeente die blijft druk uitoefenen op het COA met een dwangsom en trekt bijna 120.000 euro uit de ontmanteling van het tijdelijke schoolgebouw op het terrein. En honderden normaalfans die stonden afgelopen vrijdag uren in de rij voor kaarten van het Zalands Bakfeest. De wachtrij die groeide uit tot bijna een kilometer. Op 12 september van dit jaar speelt Normaal voor de 35ste keer in Dalfsen. Het wordt hoogstwaarschijnlijk het enige grote concert van dit jaar. En staat in het teken van de 80ste verjaardag van Benny Jolink. Ja, dat is wel een dingetje hoor. Dat is een dingetje. Tot zover het regionieuws, streeknieuws uit het Vechtal. Wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze site rtvvechtal.nl of natuurlijk op de socials van RTV4. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond blijft het droog. Bij daglicht laat de zon zich nog even zien, al staat daar wel een stevige wind tegenover. De temperatuur die ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 23 graden. Daarna dan loopt de temperatuur verder op. Richting vrijdag kan het lokaal al zo'n 27 graden worden. Yeah.

0: Attentie, attentie, Will Smith even naar de balie komen. Herhaling, Will Smith even naar de balie komen. Getty Jiggy with it, hoor je op de radio. In de maandagavondshow, mijn naam is Jari de Jonge en ik wil je graag voorstellen aan nieuwe muziek. Want ik word altijd heel vrolijk als vrijdagnacht altijd de New Music Friday uitkomt. Met daarin een dikke lading aan nieuwe liedjes. Oud, dat staat daar gewoon niet in. Dat wou ik niet zeggen. Nee, ik wou zeggen van bekende artiesten, van onbekende artiesten. Het is altijd een grote verrassing wat er altijd in staat. Zometeen in het muzieknieuws, dan gaan we het even hebben over Madonna. Want ook die heeft een nieuw album uit. Maar welke band ook weer helemaal terug lijkt te zijn, dat zijn de Editors. Zij stonden nog op Pinkpop 2 weken geleden in Limburg, Landgraaf natuurlijk. En zij komen in september met een nieuw album. Er zijn wat teasertjes uitgekomen. We hebben al 1 liedje gehad. Call It In is 1 van de nieuwe liedjes van de Editors. Maar een paar weken geleden in de New Music Friday kwam de nieuwe single van de Editors uit. En die wil ik graag aan je voorstellen in de maandagavondshow.
1: Nieuw.
0: Dit is The Rush. Hier bij Vechtal. Daar ging ik bijna de mist in. Hoor je dat? Telt dat als één? Ik zie trouwens dat mijn systeem niet helemaal meewerkt. Dat is op zich een beetje lastig. Ik ga even kijken of ik deze aan de praat kan krijgen. Zeker kunnen we dat. Kijk, daar was hij. Zullen we gewoon nog even 1 keertje doen?
1: Nieuw.
0: De nieuwe van de Editors hoor je in de maandagavondshow. Dit is dus The Rush.

0: 30 oktober van dit jaar komt het nieuwe album uit van de Editors, Servers, Echo and Sound. En dit is de nieuwe single. Ze speelden hem voor het eerst live op het podium van Pinkpop in Landgraaf. En ze hebben hem nu ook uitgebracht. The Rush hoor je hier in de avondshow.
1: Life is leuker.
0: Ja, en daar maken wij alweer 7:15 van. Het is tijd voor de Life is leuker. Traditiegetrouw een live plaat aangevraagd door jou. Dat kan via de app van RTV4. Doe dat via rtv4.nl/app. Of stuur mij gewoon even ongegeneerd een DM'tje op Instagram. @DezeKeerJari, daar ben ik op te vinden. Kun je mij een beetje volgen? Kun je zien wat ik allemaal doe in mijn leven? Ik kan je vertellen, dat is niet heel veel. Maar je mag mij ook gewoon een berichtje sturen via de DM-box. En dan krijg ik ook gewoon alles binnen, hè, natuurlijk. Dus dat kan ook gewoon. Is hartstikke welkom. En sinds ik dit programma doe, de avondshow en dit item, Life is leuker, heb ik deze plaat al mega vaak aangevraagd gekregen. En het is ook niet heel gek. Het is denk ik, als je live muziek zegt, wel een van de bekendste live uitvoeringen van een plaat. Ik zal je sterker vertellen, ik heb die single-uitvoering, zoals die gewoon in de studio klinkt, nog nooit gehoord. Het wordt tijd dat ik deze ga instarten. Het kan er maar eentje zijn als je zegt reggae-koning. Als je zegt die rode kleuren, die groene kleuren en die gele kleuren. Ja, je hoort het ongetwijfeld. Bob Marley, 1977 was het jaar dat hij voor Babylon for the Bus het nummer Stir It Up een nieuw tintje gaf, een grotere live betekenis gaf. En je hoort hem hier nu in de avond van RTV 4. Bob Marley en de Wailers, die draaien nu.

Eva Max en So Am I in de avond van RTV 4, de maandageditie. Ja, deze gasten, ongelooflijk hè. Ze zijn allemaal ver boven de 60 en zij spelen festivals plat. Zij zijn gewoon shows aan het spelen van 3 uur en soms zelfs langer. Het is een beetje een soort Bruce Springsteen aan het worden. Als ik zeg Robert Smith, heb jij dan enig idee over welke band ik het heb? Ik denk het wel, hè. Ik heb het uiteraard over The Cure. Zij stonden afgelopen weekend nog in België, het festival Rock Werchter. Daar waren ze de afsluiter. Ook op Pinkpop waren ze de afsluiter van een dag. Ah, dit is echt bizar hoeveel zij nog doen en helemaal weer in zijn bij de jongeren ook. Ik dacht, ik neem het even mee vanaf vinyl. Dit is hier bij RTV 4. Nou, mogen wel duidelijk zijn welke plaat dan, hè?

Maar een man mag niet huilen en huilen is voor jou te laat. Het zijn allemaal titels die gaan over huilen. Maar dit was toch echt The Cure. Echt alle festivals aan het plat spelen doen ze fantastisch knap. Ik moet wel zeggen, het is wel een eng nek hoor. Ik vind hem heel eng om te zien, die Robert Smith van The Cure. Maar goed, dat is natuurlijk een persoonlijke mening. Hey, zometeen zien we elkaar terug en spreken we elkaar aan de andere kant van 8 uur.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jari.
5: Goedenavond, uurtje 2 van de maandagavondshow. We beginnen lekker met Yazoo. Dit is Don't Go hier bij RTV 4.

0: Lekkere synthwave pop aan het begin van het tweede uurtje van de maandagavondshow. Je hoorde Yazoo en Don't Go. Welkom, welkom. Het is iets over achten. En traditiegetrouw gaan we in het tweede uurtje weer een band of artiest in de boksring zetten. En wel de muzikale boksring.
1: De albumstrijd.
0: Zeker, het is de albumstrijd. Zoals gezegd, zeg ik... Zo. Zoals gezegd, zet ik iedere maandagavond in het tweede uurtje van de avondshow een artiest of een band tegenover elkaar met twee albums. Soms twee verschillende albums, soms twee bijna dezelfde albums. En aan jullie dan de schone taak als luisteraar van de avondshow zijnde om je favorieten in te sturen. Want van welk album ga ik twee liedjes draaien? Vanavond is de artiest die in de boksring staat, Oasis. Ik heb twee albums die een jaar na elkaar uitkwamen. En ze zijn allebei rete goed. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. Dit is de eerste keuze.
1: Album A.
0: Het album Definitely Maybe uit 1994.

0: Roll With It is de eerste die je hoort van dat album. En deze ga je ook horen. Dit is Supersonic van datzelfde album. Het jaar 1949. Nee, 1994. Zo, dat is wel heel oud. Definitely Maybe is album A, maar we hebben ook nog een album B.
1: Album B.
0: En dat is uiteraard What's the Story Morning Glory. Een van de allergrootste hits van Oasis, die staat daarop. Don't Look Back in Anger is de eerste plaat die je van dat album hoort. En dit is de tweede die je daarvan hoort. Live Forever.

Maybe wordt dat hem wel. Ja, wie zou het zeggen? Het is de grote vraag aan jou. Pak even de site rtv4.nl/app erbij. Stuur jouw favoriete album van Oasis in. Ga je even album A, het album Definitely Maybe. Dan hoor je eerst Roll With It en daarachteraan Supersonic. Of ga jij toch voor What's The Story Morning Glory, dat is album B. Dan hoor je Don't Look Back In Anger en Live Forever. Het antwoord krijg je later vanavond in de maandagavondshow.

Ray, and where is my husband? Nou, geen idee. Die van mij, die is in ieder geval niet. Dat is één ding wat zeker is. Ik ben single als een pringle, moeten we dan maar eerlijk toegeven, hè? Ja, we zijn ook best een openhartige avondshow, hoor. Je kunt ook gewoon alles delen, hè? Ik ben echt de moeilijkste niet, dus deel ook vooral alles wat je wil delen, hè? Ik ben super open daarin. Wat ik ook open in ben, is het muzieknieuws. Iedere week dan duik ik eventjes in het muzieknieuws wereldwijd, in eigen land, et cetera, et cetera. En dat doen wij dan traditiegetrouw altijd even in het tweede uurtje, zo rond de klok van 7:15. Te beginnen bij de Avrotros, want die gaat eind augustus of begin september definitief bekendmaken of Nederland gaat deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. De deelname van Canada aan het festival, die heeft verder geen invloed op de beslissing. Nederland die sloeg de vorige editie over uit protest tegen de deelname van Israël en de politieke invloed van de Israëlische regering van het festival. De EBU die heeft inmiddels bevestigd dat Israël ook in 2027 welkom is. Canada die doet voor het eerst mee aan het Songfestival. En ik zei het al in het vorige uur, we moeten het even hebben over Madonna. Want zij heeft haar nieuwe album afgelopen vrijdag uitgebracht, Confessions 2. Haar eerste studioplaats sinds 2019. Om het album te promoten gaf de zangeres al verrassingsoptredens. Ze werkte samen met Sabrina Carpenter. En ze zette zelfs de dating app Grindr in voor een exclusieve campagne. Ook verscheen een korte film met bekende gastoptredens. En nam Madonna samen met haar dochter Lourdes Leon het nummer De Test op. Volgens de zangeres heeft die samenwerking hun band zeker versterkt. Het is de opvolger van het album Confessions 1 natuurlijk, met onder andere Hang Up erop. En ja, triest nieuws in Nederland, muziekland. Want Gerard de Brakonier, die is overleden. Voormalig gitarist en songwriter van Toontje Lager. Hij is op 70-jarige leeftijd overleden na een periode van een lange ziekte. Hij maakte van 1978 tot 1983 deel uit van de band. En hij schreef mee aan onder meer De deur staat altijd op een kier. Na zijn vertrek richtte hij samen met oud-bandgenoot Joost Witte de band Captain Gumbo op. Die in 1991 een hit scoorde met Allons à la Voyette. En de Brakonier die overleed op 28 juni van dit jaar. Zijn uitvaart die vond afgelopen zaterdag in Besloten Kring plaats. En tot slot, Anouk die werkt momenteel aan wat volgens haar voorlopig haar laatste album wordt. De zangeres die zegt dat het maken van albums financieel eigenlijk niet meer rendabel is. En denkt daarom na over een andere manier om nieuwe muziek uit te gaan brengen. Een van de ideeën is dat fans vooraf bijdragen aan de kosten van een album. Als er genoeg steun is, wil ze ook na 2027 nieuwe muziek blijven maken. Sorry. Hoe ze dat precies gaat aanpakken, dat weet ze nog niet. Ja, ik moet hier een beetje om lachen. Het is toch best wel treurig dat je je fans moet gaan vragen om financieel bij te gaan dragen aan je muziek. Sorry. Ik mag het niet om lachen, denk ik. Maar ja, het is wel een beetje... Het klinkt gewoon sneu, ja. Ik hoop dat ze nog steeds lekkere muziek blijft maken. Ze heeft kort geleden een fantastisch album uitgebracht. En haar oude muziek blijft ook lekker. Waaronder deze. Op RTV 4 hoor je nu Anouk. Dit is Good God.

is al een poosje op de radar. Deze fantastische groep uit Birmingham. Het zijn de leden van Overpass in de avondshow met Fell in Love. Vorige week voor de eerste keer gedraaid en het is zo'n waanzinnige plaat. Ik dacht, die moeten we gewoon nog een keertje doen, want het is zo ontzettend goed. Ik vind het goed en ik blijf het ook een poosje draaien, kan ik je vertellen. Hey, het is nog steeds de stemronde voor album wat zometeen gedraaid gaat worden misschien wel. Ik heb twee albums van Oasis voor je in de aanbieding. Maar dan kan er maar één winnen en de winnaar, daar ga ik twee liedjes van draaien. Ga je voor Definitely Maybe uit 1994, dan hoor je deze twee liedjes. Roll With It is de eerste. En van dat album hoor je ook deze. Supersonic. Maar daartegenover staat nog een album. Het grootste album van Oasis. 1995. What's the Story? Morning Glory. Dan hoor je Don't Look Back in Anger. En je hoort ook Live Forever van dat album.

0: Gavin Lanay. En Love Me Not. Ik kwam er net zojuist achter dat hier gewoon een koebelletje in zit verwerkt. Zeker wel. Oh, ja. Je hoort altijd weer nieuwe dingen. Zelfs nog in nieuwe muziek. Wonderbaarlijk.
1: RTV 4. Streeknieuws.
0: Tijdens de zomerstop worden meerdere kunstgrasvelden aangepakt. Op de Boshoek in Hardenberg komt een kunstgrasveld en een nieuw pupillen- en trainingsveld als onderdeel van het masterplan Boshoek. Ook in Baalderveld en Sipculo worden twee voetbalvelden en een korfbalveld gerenoveerd. De werkzaamheden die vallen wel duurder uit dan dat officieel is begroot. Het aantal inwoners van AZC in Hardenberg is inmiddels gedaald naar 43. Maar wanneer de opvang sluit is nog altijd onduidelijk. De gemeente die blijft druk uitoefenen op het COA met een dwangsom en trekt bijna €120.000 uit voor ontmanteling van het tijdelijke schoolgebouw op het terrein. En honderden normaalfans die stonden afgelopen vrijdag uren in de rij voor kaarten voor het Zalands bakfestijn. De wachtrij die groeide uit tot bijna een kilometer. Op 12 september van dit jaar speelt Normaal voor de 35ste keer in Dalfsen. Het wordt waarschijnlijk het enige grote concert van dit jaar. En het staat volledig in het teken van de 80ste verjaardag van Benny Joling, de frontman van Normaal. Vanavond blijft het droog. Bij daglicht laat de zon zich nog heel eventjes zien, al staat daar nog wel voorlopig een stevige wind tegenover. De temperatuur die ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 23 graden. Daarna dan loopt de temperatuur steeds verder op. Richting vrijdag kan het lokaal al zo'n 37 graden worden.

Wat een goede plaat heeft Bente afgeleverd. De nieuwste van Bente hoorde je hier in de avondshow. En die heette 3-2-1. En wij tellen ook bijna 3-2-1 af richting de uitslag van de albumstrijd. Ik had 2 albums van Oasis in de muzikale boxring staan. En de stemmen die zijn inmiddels geteld. Er is een winnaar. Welk album dat is, dat hoor je na Van Halen. Dit is Why Can This Be Love?

Ik heb het toch altijd ironisch gevonden. Hoe Van Halen een van de allergrootste hits scoorde zonder de grote man van Van Halen. Ja, oké. Alex Van Halen die zat er natuurlijk wel gewoon in, de gitarist. En Eddie Van Halen die zat er ook in. Maar de frontman, David Lee Roth, die zat niet op dit album mee te zingen. Het was namelijk Sammy Hagar die je hier hoorde zingen op Why Can This Be Love. En ja, ze scoorde daarmee een van hun grootste hits. Ja, zo snel kan het gaan, hè. Je moet soms even een hele goede zanger dumpen om een hele grote hit te scoren. Dat blijkt maar weer. Het is tijd voor de uitslag van de albumstrijd. Ik had twee albums van Oasis in de muzikale boxring gezet. 1994, het album Definitely Maybe. Dan hoorde je Roll With It en Supersonic. Of ging je toch voor het album What's The Story Morning Glory. Dan hoorde je Don't Look Back In Anger en Live Forever. Ja, de stemmen die zijn bij elkaar opgeteld. En het was eigenlijk ook wel een vrij makkelijke. Ruim 88% van de stemmen die gingen naar album B. Ik draai twee stukken van What's the Story Morning Glory. Te beginnen bij Don't Look Back in Anger. Oasis.

twee stukken van het album What's the Story, Morning Glory. Het was het album die echt met mega veel stemmen won in de albumstrijd vanavond. In de maandagavondshow van RTV 4. We gaan ons bijna voorbereiden op de laatste plaat. En traditiegetrouw is dat uiteraard altijd een onvervalste lekkere meezinger. Om die week goed te beginnen. Eerst gaan we nog eventjes terug naar Rockwerchter afgelopen weekend. Want daar stonden ze, of naar Groningen, mag ook. De mannen van Mumford & Sons, dit is The Cave. It's

Met deze plaat sloten ze afgelopen donderdagavond af. In hun set van Rock Werchter 2026 in België. Het was een fantastisch concert. En ze kwamen niet alleen, want dat is super tof. Ze hadden onder andere Wesley Shields meegenomen. Die zat natuurlijk in de Lumineers. Je weet wel, die ene van ho, hey, ho, hey. En wie hadden ze nog meer meegenomen? En dat was wel verrassend. Aan de andere kant ook niet, want ja, zeg je België, dan zeg je Pommelien Thijs. En die heeft het nummer Badlands gedaan. Wat op het laatste album Prizefighter staat van Mumford & Sons. Officieel gezongen door Gracie Abrams. Maar ja, als je dat niet weet en je hoort dit voor de eerste keer, dan zou je zo denken dat het gewoon een nummer van hun tweeën was. Want dit is hoe het klonk.

Ommelien Thijs op het podium met Manfred & Sons op Rock Werchter. Echt, wat een fantastische combinatie. Oh ja, deze is een beetje lastig. Meezingen met RTV4. Ja, ik was even vergeten dat dat een bedje was die, waar nog Vechtal FM in zat. Maar goed, dat geeft niet. We gaan wel lekker afsluiten met de meezinger. Ook al is de meezinger wel een beetje de aanleiding wat minder prettig. Want ik begon het tweede uur met het muzieknieuws. En daaronder zat een bericht in over de gitarist van Tandje Lager. Gerard de Bracco. Hij is overleden op 70-jarige leeftijd. En hij was onder andere ook songwriter voor veel liedjes van Toontje Lager. Al wordt er wel bij gezegd dat vooral de toetsenist Bert Hermelink de liedjes schreef. Maar de Bacconier, die dus is overleden, heeft ook heel veel nummers bijgedragen om de teksten af te maken. Muzikaal wat beter te maken. Dus hij vormt wel de basis van veel liedjes van Toontje Lager. En een van die grote hits van Toontje Lager, ja, daar was hij ook op te horen, hè? Daar speelde hij deze gitaar op. Het is de laatste die ik kan draaien in de avondshow. Ik weet

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4. De avond van RTV 4.

0: bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Conny Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.